Ik heb ziekend uit je moriage. Isso tudo porque nos amor é divino. Nada que te separaram.